0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan het in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: dust, all that I adore.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en de Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
4: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TMT. Dit is de nieuwsupdate.
1: De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uithaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Radio BNT, waar muziek je raakt.

0: en thee.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uitenhaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een nettoverlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De ochtend van Radio.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.

40. Level 42. Hoorde je hier op Radio BNT. Lessons in Love. Vrienden, wij zeggen welkom. Alweer de woensdag.

Alexis Jordan, Happiness. Daarvoor de nieuwe van Miss Montreal, Schuilen. Unusual staan nog in de top 40 met deze. Jamaican, Bam Bam. Maar de nieuwe zit eraan te komen. Hebben we al vaker gedraaid. Ja, de woensdag 5 augustus, een goede ochtend. Halverwege je bouwvakvakantie. Na jarenlange vertraging heeft Boeing toestemming gekregen om de kleinste versie van de 737 MAX in gebruik te nemen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, die heeft de 737-7 goedgekeurd. Het is een belangrijke stap voor het herstel van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Ja, Boeing probeert het toestel al sinds 2018 goedgekeurd te krijgen. De certificering die liep jaren vertraging op, doordat in 2018 en 2019 twee 737 MAX 8 toestellen zijn neergestort. En daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Ja, en de 737-7, die biedt plaats aan 135 tot 160 passagiers en kan verder vliegen dan de andere toestellen uit de 737 MAX-familie. En volgens Boeing verbruikt het vliegtuig ongeveer 20% minder brandstof dan de oudere toestellen. Thuisbezorgd.nl die breidt trouwens het platform nu uit en gaat voortaan ook bloemen verkopen. Het bedrijf wil de consumenten zo vaker naar zijn app trekken. Ja, ze begonnen ooit met het bezorgen van maaltijden. Maar klanten kunnen inmiddels ook boodschappen, drogisterijproducten en andere artikelen bestellen. En vanaf gisteren zijn ook de bloemen toegevoegd aan het assortiment van thuisbezorgd.nl. Ja, de bloemen zijn dan te bestellen van de lokale bloemisten in vrijwel heel Nederland. Dus als je bloemetje wil kopen, dan moet je even naar thuisbezorgd. Ja, en dan, de politie heeft gisterochtend een melding binnengekregen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Na onderzoek van een explosieve verkenner is de explosieve opruimingsdienst een onderzoek begonnen. Het is op dit moment nog niet bekend of daadwerkelijk om een explosief gaat. De melding kwam rond 9:30 gisterochtend binnen. Ja. En zowel de politie als de Koninklijke Marseillaise zeggen dat de verdachte situatie zich voordoet bij de hoofdingang van het NAVO-terrein. Maar dat deze wel plaatsvindt buiten de hekken van het complex.

0: Jaren 90 voor Lenny Kravitz. Het eind over Till It's Over. Ik heb Flitsmeister voor je voor deze woensdag. Zijn aan het controleren op snelheid op de N280 bij Roermond. Bij 24.2. De A67 Eindhoven-Venlo bij 62.0. De N640 bij Hoeve bij 9.5. Dan heb ik voor de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dat wordt gecontroleerd bij 161.3. En even opletten op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Bij 72.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 in plaats van €1. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Will and the People.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Line in the Morning Sun. Daarvoor Keen. En Taylor Swift nog een keertje met Opa Light. 7:45. De woensdag. Onderweg naar... naar een leuk dagje uit. Onderweg naar je werk. Onderweg richting je vakantieadres. Het kan allemaal op deze 5 augustus. De producent CTM die heeft de recentste Instagram-video van AI-presentatrice Jess van de Kids Top 20... van een AI-label voorzien. En volgens een woordvoerder van CTM heeft dat te maken met de verantwoording naar de kinderen die naar het jeugdprogramma kijken. Ja, sinds mei maakt CTM gebruik van een AI-presentatrice. En zo was Jess volgens het Instagram-account van de Kids Top 20... onder meer aanwezig bij de Together Together Tour van Harry Styles. Ja, ik vind dat wel een goede zaak dat ze alles gaan labelen. Want af en toe weet je niet wat AI is of niet. De Britse prinses Eugenie en haar partner Jack Brooksbank... die zijn afgelopen maandag ouders geworden van hun derde kindje. Het stel maakte bekend dat hun dochter in Portugal is geboren. En de nieuwe Baywatch-serie die verschijnt in Nederland op Amazon Prime. De streamingdienst die heeft een deal gesloten met Fox. Ze werken momenteel aan een reboot van de populaire serie over de strandwachters. En de serie zou vanaf januari volgend jaar te zien zijn. Ja, gisteren werd bekend dat Ralph Sanchez die heeft een nieuwe vriendin. En ze heet Lorena. Ja, de nieuwe Spider-Man film A Brand New Day... die heeft wereldwijd binnen 6 dagen meer dan 1 miljard dollar opgebracht. De enige film die er kort over deed om deze mijlpaal te bereiken... was de Marvel-film Avengers Endgame uit 2019. En dan Amerikaanse radiopresentator Howard Stern... die heeft een rechtszaak gewonnen tegen zijn voormalige assistent Leslie Kuhn. Zij wilde namelijk dat de rechtbank een geheimhoudingsverklaring uit 2025 nietig zou verklaren. Maar volgens de rechter is die wel geldig. En daardoor kan Leslie geen publieke uitspraken doen over haar ervaringen tijdens haar werk voor Howard Stern. Ja, Howard Stern. Jaren 80, Taylor Dane.

0: the first time.
1: Så special. Ja, The Miracles. Inderdaad, Miracles in Oostenrijk. Want in de hoofdstad Wenen werd het gisteren volgens een voorlopige meting 40,8 graden. Het is nog nooit warmer geweest in het Alpenland. En in het oosten van Oostenrijk geldt code rood vanwege de extreme hitte. Dus Miracles... ze bestaan. Nou, zo meteen ben je terug met de WhatsApp-plaat. Ik heb de top 3 voor je. Laat ons weten wat je heel graag zou willen horen.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur... kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.

lekker meezingen met de muziek van BNT. Breakfast Club, jaren 80, right on track. Vrienden, wij zeggen welkom. De woensdag. Ja, halverwege je bouwvak.

Dasha. Ja. Austin. Daarvoor Gerard Joling, Niet voor één keer. En Ed Sheeran. En Ed Sheeran hoorde je samen met Martin Garrix. Repeat It. Hij is trouwens vorige week door de rechtbank in Bradford veroordeeld. Omdat hij vergeten was een verzekering af te sluiten voor zijn Aston Martin. In totaal moet de zanger ruim €1200 betalen aan onder meer een boete en proceskosten. Dat heeft het Britse persagentschap gisteren bekendgemaakt. Maar ja, Ed Sheeran en €1200 is denk ik... Ja, de woensdag 5 augustus. Ja, goedkope menu's en kortingacties zijn niet genoeg om meer klanten naar McDonald's te trekken. De fastfoodketen merkt dat heel veel consumenten nog altijd op hun uitgaven letten en daardoor minder vaak een maaltijd buiten de deur halen. Zagen de verkopen in de Verenigde Staten in het afgelopen kwartaal minder hard groeien dan verwacht. En vooral mensen met een lager inkomen slaan een bezoek aan McDonald's vaker over. Omdat ze meer kwijt zijn aan bijvoorbeeld boodschappen en brandstof. Ja. Als je tegenwoordig naar McDonald's gaat, volgens mij ben je zo €20-30 kwijt. Hè? Ja, en de verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier hier in Brunsum lijkt loos alarm te zijn geweest. Agenten troffen bij een man die in zijn auto lag te slapen enkele dozen met een verdachte inhoud aan. En daarop werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Er is niemand aangehouden. De man lag gewoon lekker te slapen in zijn auto. Ja, we weten het al, maar de grote oliemaatschappijen in de Verenigde Staten die verdienen te veel geld. Dat vindt de Amerikaanse president Donald Trump. En hij spoorde de bedrijven aan om een deel daarvan terug te geven aan het publiek en de benzineprijzen te verlagen. Ja, ik vind dat wel een goede zaak dat hij dat zegt. Dus Trump is er niet blij mee. Wij ook niet natuurlijk. Het is natuurlijk van de zotte dat de benzineprijzen zo hoog zijn omdat die gasten zoveel winst halen.

Tiësto en Rita Ora. Samen met Jonas Blue, Ritual. Daarvoor John Wade, Missing You.

Ja, ik ben even het bericht erbij inpakken. We hebben namelijk een berichtje binnengekregen uit Etsberg. Ligt dat een... Ligt dat

Hallo, met Vera Vlekken uit Edsberg. Ik had graag Tina Turner gehoord met Proud Mary. Vera Vlekken, Edsberg. Is dat midden Limburg? Ja, Tim die zal dat wel weten, hè? Ja, Vera, we gaan hem draaien.

0: Vera Flekker uit Edsberg vroeg me aan deze van Ike en Tina Turner. Ja, Proud Mary. Het is 8:30 geweest, een goede ochtend als je net wakker bent. We hebben een update voor je van Flitsmeister. A67 tussen Eindhoven en Venlo. Moet je even opletten bij 62.0. De A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.0. De N65 Berkel-Enschot bij 16.9. De A16 Dordrecht-Breda bij 53.9. Dan de A59 tussen Breda en Dindeloord bij 88.7. En de A16 moet je even opletten tussen Breda en Dordrecht bij 53.5. Dan de N640 Hoeve bij 9.5. De A58 tussen Breda en Bergen-op-Zoom bij 96.1. En de laatste nog steeds de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dan moet je even opletten bij 161.3.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens wens, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door, na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Amsterdam.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, en stay. Blijf bij Radio BNT. Vertel het door aan je vrienden, familieleden. Iedereen mag het weten. Collega's. Maak wat reclame voor ons. Hè? Michael Bublé daarvoor met Hollywood. En Ilse de Lange met Something Good. Het programma A Beautiful Mess van en met Carries van Houten is vanaf 18 augustus te zien op NPO 3. Dat heeft de BNNVARA laten weten. Het programma dat gaat over de voordelen van tweedehands kleding was eerder al op NPO Start te zien. Viola Davis die speelt de hoofdrol in de nieuwe thrillerserie Ascent. De serie wordt geschreven door John Logan. En deze gast die schreef eerder mee aan de James Bond films Skyfall en Spectre. Ja, en het 31e seizoen van het televisieprogramma The Voice in de Verenigde Staten wordt een speciale editie met Amerikaanse sterren als deelnemers. Dat heeft de televisiezender NBC bekendgemaakt. De editie is bedoeld voor allerlei beroemdheden die nog onbekend zangtalent hebben. Ja, en gisteren werd bekend dat de langverwachte comeback van Marco Borsato, dat hij mogelijk steeds meer vorm krijgt. De Telegraaf meldt namelijk op basis van bronnen dat de zanger begin 2027 zijn rentree maakt tijdens de Vrienden van Amstel Live. En daarna zou hij volgens de krant ook een eigen concertreeks in Rotterdam Ahoy geven. En de film The Devil Wears Prada 2 is in de eerste 5 dagen dat het te streamen is op Disney Plus wereldwijd al 15,2 miljoen keer bekeken. En daarmee is de film de best bekeken film met echte acteurs op de streamingdiensten van Disney sinds de film Deadpool en Wolverine uit 2024. Ja, en schijnbaar is de gossipblogger Paris Hilton gisteren naar een ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten in Miami die waren massaal uitgerukt omdat ze verschillende meldingen hadden gekregen dat iemand zichzelf live op social media iets zou willen aandoen. Dat heeft de Amerikaanse media bekendgemaakt. Of het echt om Paris Hilton gaat, de identiteit van de slachtoffer is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat de persoon in veiligheid is gebracht en in een ziekenhuis medische zorg krijgt. Ja, en deze Paris Hilton is de mannelijke Yvonne.

Milo and Summer Days. Ik heb een jarige artiesten voor je. Ferdy Bolland van Bolland en Bolland. De beste man, die wordt vandaag 70 jaar. Estefana Polman, Nederlandse handbalster, die wordt vandaag 34. Duitse zangeres Helene Fischer, 42 jaar geworden vandaag. Pia Douwes, Nederlandse musicalzangeres, die wordt vandaag 62 jaar. De voormalige Nederlandse voetbaltrainer Sef Vergozen, die wordt vandaag 79. Prinses Irene van Oranje-Nassau, die wordt vandaag 87 jaar. Barbara Flynn, Engelse actrice, die wordt vandaag 78. Maddox, Jolly Pitt, de acteur en de zoon van Angelina Jolie en Brad Pitt, die wordt vandaag 25 jaar. En vandaag is ook jarig Donald Slosky. En Donald Slosky die wordt vandaag 32 jaar. En Donald Slosky, het zeg je misschien niks, maar dat is de rapper Donnie.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde 10.000 euro aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Ja, Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. Het is de woensdag. En ik zeg het nog maar een keer. Halverwege je bouwvakvakantie. Of onderweg naar een uitstapje. Hè? Een leuk dagje uit. Of onderweg richting je vakantie. Of lekker aan het werk. Het maakt niet uit. Wij zijn er voor je.

Ja, One Republic. Wolter Kroes daarvoor met Route du Soleil. En Bruno Mars, On My Soul. Hou je van muziek? Dat denk ik tenminste. Anders luister je niet naar radio, hè. Spotify heeft namelijk in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. Ze hebben gisteren de halfjaarscijfers bekendgemaakt. De Zweedse muziekdienst die zag het aantal premium gebruikers in één jaar tijd verder toenemen. Van 276 miljoen naar 300 miljoen. En daardoor steeg de totale omzet van 4,2 miljard euro in het tweede kwartaal van 2025 naar een kleine 4,8 miljard euro in het tweede kwartaal van dit jaar.

Ja, en dan blijft moeilijk in te schatten hoe lang het nog duurt voordat de brand in een natuurgebied hier bij Limburgse Venray onder controle zal zijn. De weersomstandigheden zijn namelijk momenteel redelijk gunstig, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen het ANP. Het wordt vandaag wel 30 graden in Limburg. De wind die blijft waaien uit het zuidoosten. En dat maakt het voor het blussen gemakkelijker. Ook is de explosieve opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Ja, en dan een triest berichtje uit, eigenlijk uit België. Twee Belgische jongeren zijn namelijk gisteren door de bliksem getroffen tijdens een wandeltocht in de Franse Pyreneeën. Een 21-jarige man die liep brandwonden op en een 14-jarige jongen zou een hartstilstand hebben gekregen. En de bliksem zou via zijn oor zijn lichaam zijn binnengekomen. En via een voet weer zijn lichaam hebben verlaten. Beide slachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. Dus pas heel goed op als je gaat wandelen. Let dan toch even goed op als het bliksemt.

0: Flitsmeister A67 Eindhoven-Venlo bij 62.0. En tussen Eindhoven en de grens met België op de A67 bij 18.0. Dan de N65 Berkel-Enschot 16.9. De A16 Dordrecht-Breda 53.9. De A59 Breda-Dinteloord in beide richtingen wordt gecontroleerd bij 88.2. De N640 bij Hoeve bij 9.5. En als laatste de A58 tussen Vlissingen en Goes. Daar zijn ze aan het controleren bij 161.3. Volgens mij heeft de ANWB ook nog.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op twee plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. En ook op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendraai verloopt volgens wens, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

de nieuwe van Joel Corey staat in de startblokken. Dit was nog een oudje uit 2025. 21. Samen met David Guetta. Daarvoor Nicky Jam en Enrique Iglesias, El Perdón. En de nieuwe van Rondé. Oh my god. Het is de woensdag 5 augustus. Heineken heeft trouwens in de eerste helft van dit jaar meer bier verkocht. En zag de omzet en de winst stijgen. Volgens de bierbrouwers steeg het totale verkoopvolume met 1,6% tot 142,8 miljoen hectoliter. Ja, er wordt wat bier weggedronken. Hè? En dan de vereniging Eigen Huis. Die krijgt meer meldingen over dwingende huis-aan-huisverkopers of misleidende belletjes van bedrijven die duurzame producten aansmeren. Consumenten worden onder druk gezet en blijven bijvoorbeeld met een niet werkende thuisbatterij achter. Dus let erop, staat er iemand bij je voor de deur, trap er niet meteen in. En ga naar lokale verkoper van thuisbatterijen. Jaren 90, Joshua Caddison.

0: to me.
1: Hey Tim.
2: Hey Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Alles goed?
2: Zeker. Het is weer lekker weertje. Het houdt aan de warmte. Niet normaal zeg.
1: 30 graden vandaag. Jesse van Joshua Caddison.
3: De favoriete top 3.
1: Ja, ik ga afsluiten voor de BNT ochtendshow. Zometeen, Tim. Gaan we leuks doen straks tussen 10 en 1?
2: Ik kan alvast verklappen dat ik onder andere de man ga draaien die een grote comeback gaat maken. Maar meer ga ik er nog niet over zeggen.
1: Oké. Okay. Mag ik raden?
2: Ja, maar jij weet het waarschijnlijk. Dus het zou een beetje flauw zijn. Nee, ja, blijft een verrassing. Zeker luisteren zometeen.
1: Zeker luisteren zometeen. Daarna Duncan. Met de werkdag. En Roger Schepers hoor je vanmiddag tussen 4 en 6. Wat is je favoriete muziek, beste Tim?
2: Ja, dat is toch Bluff.
1: Bluff?
2: Maar die heb je niet in de top 3 zitten, gok ik.
1: Kan ik wel doen voor je. Ga ik regelen voor je. Nou, Bluff, zometeen in de top 3 dan.
2: Nou, mooi, dank je.
1: En dan wens ik je zometeen heel veel plezier. Na 10 uur onze Tim. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Onder andere de nieuwe van Cat's Eye en Bluff. En dan wens ik je een hele fijne woensdag.
3: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Twee Chinook-blushelikopters van Defensie zijn vandaag opnieuw ingezet bij de natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Oostrum, vlakbij Venray. Eén waterzak bevat zo'n 7600 liter. In totaal is al meer dan 1 miljoen liter water gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet inschatten wanneer de brand echt onder controle is, al zijn de weersomstandigheden nu wel gunstig. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Heerden.

Hit na hit scoort hij inmiddels niet meer weg te denken uit de muziekwereld. Heeft hij knap gedaan. Somber en Homewrecker op BNT en daarvoor Madonna en de toepasselijke Holiday. Goedemorgen, welkom op je woensdagochtend 5 augustus vandaag. Midden in de zomervakantie en daarom wel toepasselijk, hè? Madonna met Holiday. En ook midden in de vierde hittegolf alweer van deze zomer. Hoe zit het bij jou? Heb je last van hittestress? Nou, toch is die hitte niet alleen slecht voor je. Experts die zeggen namelijk dat de hete maanden ervoor zorgen dat we beter op de warmte zijn toegerust. Je leert beter en efficiënter te zweten. En zweten is natuurlijk extreem belangrijk om goed te koelen bij deze hitte. En ook wordt de doorbloeding volgens de experts, de doorbloeding van je huid, beter. En ze zien ook gunstige effecten op je hart en vaten. Dus ja, je lichaam wordt weerbaarder door de wisseling in temperaturen. Over zweten gesproken, Rutger van Barneveld staat voor je klaar. Zwoele zomernachten, je hoort hem naar Usher.

0: vloer op je woensdagochtend met deze classic uit de 70s van Earth, Wind & Fire en Star. En daarvoor de man die deze maand gemiddeld 3 optredens per dag heeft. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Zijn single is een ongelooflijk succes. Overal waar je het hoort, iedereen zingt het mee. Met liefde voor je geluid op Radio BNT. Billy Crawford en Harry Styles komen eraan na Of Monsters and Men. Dit is Little Talks.
1: An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

Radio BNT. Waar muziek je raakt.

0: voor Trend Tracking. Hey, wat staat bovenaan jouw lijstje als je een stedentrip gaat doen? Die ene toffe bezienswaardigheid bezoeken of misschien wel door die beroemde straat lopen? Nou, de man die je zo hoort, die is overal waar hij komt altijd op zoek naar de beste plekken waar hij zijn favoriete drankje kan drinken. En ook Kygo en The Whistars staan voor je klaar.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming. Nederland telt begin het jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3... omdat hij daar met 235 kilometer overheen reed. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover.

Kygo en Griffin op BNT en Save My Love. En daarvoor A Brand New Day van de Whistars. Ja, jij begint je dag er misschien wel mee, want zonder dat ene drankje kom je je dag niet door. Het kan altijd nog een stapje erger, want de man die nu voor je klaarstaat, die gaat altijd, overal waar hij komt, op zoek naar de allerbeste plekken om dit drankje te kunnen drinken. Hij noemt zichzelf dan ook een echte koffiejunkie. Hij is altijd op zoek naar de beste koffiebars. Tijd voor koffie. Another day. Dit is Jamie Ladel op Radio BNT.

Don't Walk Away. Ja, dat zou ik zeker niet doen, want de hits en classics van BNT zijn te lekker om niet te blijven hangen. Lekker meezingen met Dolce Vita van Ryan Paris. Zometeen naar Anne-Marie. Dit is Ciao Adios op Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
16: Met zo'n artiest die een grote comeback voorbereidt. Wie het is hoor je zometeen naar Teddy Swims en Let's Go.

0: Teddy Swims. Mr. Know-It-All. En daarvoor ook gedraaid uit België. Lees dat ik er. Let's go and something.
1: Tim van der Weerden.
0: Goedemorgen, welkom op je woensdagochtend. Heb je het al gehoord? Een van de grote Nederlandse artiesten komt terug. Marco Borsato die schijnt bezig te zijn met een grote comeback. Volgend jaar moet het dan gaan gebeuren. Met dat nieuws komt De Telegraaf. De Vrienden van Amstel Live, dat zou dan de plek zijn waar hij zijn muzikale rentrée gaat maken. En daarna zou hij dan een eigen concertreeks gaan geven in Ahoy Rotterdam. Ja, ik denk dat alles binnen no time is uitverkocht, hoor. Daar wil je toch gewoon bij zijn bij de eerste concerten weer van Marco Borsato. Wat een fantastische muziek heeft die man gemaakt in al die jaren. Stel je voor, in januari, 14 avonden, Vrienden van Amstel Live. Marco Borsato daar op het podium, samen met Davina Michel. Dit is Hoe het danst op BNT.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Real Thing op Radio BNT en You To Me Are Everything. En daarvoor ook R-City gedraaid en Locked Away. De man die zo voor je klaarstaat, die is net zo goed met zijn rechter als linkerhand. En ook 6 jaar hoor je zo bij BNT naar One Republic en David Guetta. Let's make

0: Gym Class Heroes Stereo Heart samen met Adam Levine op BNT. En die Adam, dat is een ambidexter. Dat betekent dat hij even goed is met zijn linker als met zijn rechterhand. Hij schrijft zijn songteksten, eet en tekent helemaal met zijn linkerhand. Maar zodra hij dan een gitaar vasthoudt, dan speelt hij hem vastberaden met zijn rechterhand. Ja, hij kan zijn hersenhelft op het podium dus blijkbaar moeiteloos scheiden. Pik je toch weer even mee op de woensdagochtend. De zomerhit van Another komt er zometeen aan. En ook de Pointer Sisters hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij een natuurbrand in Oostrum. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite.

een van de grote hits van deze zomer. Another and Talk to You. En daarvoor ook gedraaid. Pointer Sisters en Jump. Langzaamaan richting de goede kant van de week. Je bent bij Radio BNT met de beste hits en classics. Billy Ocean en Rondé staan voor je klaar met Just Stone. Dit is

0: Radio BDT met Billy Ocean en Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ja, dat geldt niet voor jou als je bezig bent met je laatste training. Morgen dan gaat hij van start, de Heuvelland Wandel Vierdaagse. De 8, de 14, de 21, de 28 of de 42 kilometer ga je misschien wel lopen 4 dagen lang. Hoe dan ook, een dikke duim voor jou omhoog als je meedoet. Misschien heb je wel een startbewijs gewonnen. De afgelopen weken maakte je namelijk kans op die startbewijzen bij Radio BNT. Nou, als wandelen nou niets voor jou is, dan misschien de volgende prijs wel. Dus sowieso een dikke tip voor jou om de Facebook en de Instagram van BNT te liken. Dan ben je namelijk als allereerste op de hoogte van nieuwe winacties.
1: Jouw zomer. Jouw BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen halfjaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%. Terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen. Dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan. Zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
13: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Heerden.
14: De WK-hit van Shakira en Burna Boy staat voor je klaar naar de King of Pop, Michael Jackson. Dit is Bad.

het themanummer van het afgelopen WK voetbal. Shakira en Burna Boy op BNT en Die Die. En daarvoor ook gedraaid Michael Jackson, The King of Pop en Bad. Ja, WK-themanummer. Afgelopen anderhalve maand vaak voorbij horen komen natuurlijk. Ja, lange voetbalpauze, die is er dan niet. Want komende vrijdag dan start de Eredivisie alweer. En ja, ik heb daar persoonlijk als voetballiefhebber ontzettend veel zin in. Het is toch mooi hoe de sport je dan kan raken. Hè? Ik ben benieuwd wie dit jaar de grote verrassing wordt. Wie wordt er kampioen? Welke nieuwe spelers zullen er gaan schitteren in de Eredivisie in Nederland? Het is Radio BNT, waar muziek je raakt. Met Echo Smit en Agda en de Menuk. Zometeen voor je onderweg. Is Gabriel. Dit is

0: Een jaar of 10 geleden heel veel singles uitgebracht. En eigenlijk de laatste jaren niet meer zo heel veel van de band gehoord. Echo Smits op BNT en Cool Kids.
1: Tim van der Weerden.
0: Ja, en onder het motto een gewaarschuwd mens telt voor twee. Even oppassen geblazen als je deze week misschien wel richting je vakantiebestemming vertrekt. En je gaat met de auto of je bent onderweg naar je werk of een dagje uit. Want in meerdere Europese landen, ook in Nederland, wordt deze week de flits marathon gehouden. Dat betekent dat er extra snelheidscontroles plaatsvinden. Tot en met komende zondag is er in Europa sprake van die ware flitsmarathon. De controles die vinden ook plaats op de wegen in Limburg en Brabant. Dus oppassen geblazen. In totaal doen er 15.000 Europese agenten mee aan die controle. En ze verwachten miljoenen voertuigen te controleren. En gemiddeld genomen verwachten ze dan weer dat er zo'n 150.000 bestuurders op de bon worden geslingerd. Oppassen geblazen dus als je de weg op moet deze week. Tot en met zondag, die flitsmarathon. BNT met de Gibson Brothers.

Voorlopig aan de grond bij een natuurbrand in Oostrum. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you bij BNT. Hey, als je een prijs wint, dan heb je er waarschijnlijk alles voor over om bij de uitreiking van die prijs te kunnen zijn. Ja, toch? Geldt niet voor de mannen van de zomerklassieker die je zo hoort. Na Afrojack en eerst Blue op Radio BNT. Dit is Zay.

Ramen open, zon op je bol. Ja, dit is natuurlijk de ultieme zomerklassieker, hè. In 1989, toen wonnen Will Smith en Jazzy Jeff de allereerste Grammy voor rap, maar heel veel zin om die prijs op te halen hadden ze niet. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de uitreiking uit protest dat het niet live op tv werd uitgezonden. Nou ja, gelukkig kwamen ze dan wel naar de studio om deze plaat op te nemen. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince op Radio BNT en Summertime. Heel veel plezier zometeen met Duncan tussen 1 en 4. Dit is Charlie Puth.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. 2 agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren 2 vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een 4e zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Duncan Flush.
15: Hallo, goedemiddag. Ik ben er voor je klaarstaan. 3, 2, 1 hoor je zometeen naar Jay-Z en Alicia Keys.

is helemaal haar festival zomer. Hè. Ze stond op Pinkpop, op Lowlands en waar dan niet allemaal. Het gaat goed met Bente. Haar nieuwste hoorde je. 3, 2, 1 en de ode aan de Big Apple. Wat lijkt me dat vet om een keer naartoe te gaan. Met Kerstmis uit die kerstfilms. Het speelt zich altijd af in een prachtig, vol sneeuwbedekt New York. Dat zou een keer vet zijn. Goed, ik dwaal af. Jay-Z, Alicia Keys hoorde je met die ode aan New York. Empire State of Mind op Radio BNT op je woensdagmiddag. Dat betekent dat de week in twee is. Yes, het weekend is onderweg voor al die werkenden onder ons. En mocht je vakantie hebben, dan ben je natuurlijk ook welkom. Dit is Radio BNT. Duncan hier met Britney Spears en Samuel Welten zometeen. Hier is voor je Madonna en True Blue.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. De vrouw die sowieso een beetje crazy is geworden. Je kunt nog steeds genieten van haar Instagram-account. Waar ze dan in iets te weinig kleding gekke dansjes gaat doen. Ja, ze doet dat nog steeds, hè? Britney Spears, You Drive Me Crazy op Radio BNT. Samuel Belt hoorde je Alles Kan Kapot. En Madonna True Blue op Radio BNT. Deze woensdag, het is ook 5 augustus. Vandaag, maar dan in 62, werd Nelson Mandela gearresteerd. Opgepakt door de politie, dat was het begin van zijn 27-jarige gevangenschap op Robben Eiland. Voordat hij president werd en het apartheidsregime definitief brak. En verder is vandaag, maar dan in 1930, de eerste man op de maan geboren. Neil Armstrong wordt vandaag geboren op een boerderij in Ohio. Dat dan wel alweer 96 jaar geleden. Dit is BNT. Terug naar het onze jaar, het is 2026. Op de radio zometeen 5 Star, All Fall Down en ook Dean Lewis is onderweg met een mooie How Do I Say Goodbye. En hij trad nog op met de WK-finale. Je hoort nu Justin Bieber.

0: Dean Lewis, hij klinkt heel internationaal, maar is vooral een grote artiest hier in Nederland, ook in Engeland. Maar daarbuiten wil het niet echt lukken. Terwijl dit natuurlijk een prachtige plaat is. Voor het belletje dat hij kreeg van zijn moeder, dat het minder goed ging met zijn vader. Zijn vader zou niet meer lang te leven hebben. En ja, how do I say goodbye? Tegen degene die mij mijn naam heeft gegeven. Ja, het is een prachtige plaat. Gelukkig is de vader van Dean Lewis er nog steeds. En gaat best goed met hem. En ook met Dean Lewis. How do I say goodbye? Hoor je op Radio BNT. Waar je zo meteen een heerlijke hit krijgt van een van de allergrootste Latijns-Amerikaanse popsterren van het moment. Maar wist je dat de zangeres een keer op het nippertje is ontkomen aan een arrestatie op Kensington Palace? Een van de grootste koninklijke plekken in Engeland. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Ook Alex Warren is onderweg en Sly Fox hoor je naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Een 49-jarige Rotterdammer verzette zich bij zijn arrestatie en wordt nu verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callensoog is een sinds gisteren vermiste persoon op het strand bij Grote Keten gevonden. Het gaat om een 39-jarige Britse vrouw. En het OM heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere, en BSO-medewerker uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Radio BNT en Katy Perry op de radio. Jorden Hot & Cold op BNT. Alex Warren, Passenger ook. En Sly Fox, Let's Go All The Way op Radio BNT. Van heel Limburg en Brabant, goedemiddag. Duncan is mijn naam en ik heb de beste hits en classics voor je. In de vorm van een vrouw die wel heel veel lef in haar lijf heeft om Prins William te bestelen. Camila Cabello die was te gast in een Britse radioprogramma en liet zich helemaal opstoken door een radiomaker al daar. En jatte een, let op, koninklijke potlood op Kensington Palace. Oh my gosh, een koninklijke potlood. En ze werd verlinkt, bood 1000 maal haar excuses aan, maar die diefstal, ja, is een van de grappigste anekdotes die Camila Cabello nu kan vertellen. En ze kan ook gewoon hartstikke mooi zingen en muziek maken. Je hoort er nu met Don't Go Yet op BNT. Oh my.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde van 10 tot

0: Axel en Grosso, Dreamer op BNT, Dr. Love, Hody en Camila Cabello, Don't Go Yet op Radio BNT. Het is woensdag, ook vandaag weer een nieuwe opgave in de vertaalvraag. En ik dacht, ja, woensdagmiddag, voor velen ook een vakantie natuurlijk nog steeds. Ik dacht, ik doe een makkelijke vertaalvraag vandaag.
1: De vertaalvraag.
0: Ik hoef ook maar een paar zinnen te noemen, dan weet je het wel. Het regent mannen, amen, en ga naar buiten en ik ga me helemaal kletsnat regenen. Meer ga ik niet zeggen, daarmee moet je het doen. Ik denk dat je hem al weet, hè? Als je hem weet, mag je doorsturen. RadioBNT.nl. Draait de desbetreffende track zometeen na 2 uur. Naar Topic en Fireboy. Dit is Buddy.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De vertaalvraag.
10: Ah, hij werd heel vaak goed geraden. Hij was ook niet moeilijk, hè. Het regent, mannen, amen. Ik ga naar buiten, ik ga me helemaal kletsnat regenen. Nou, regen en het regent, mannen. Ja, dan kom je al snel uit bij de Weather Girls.
9: Duncan Fresh.
10: Heel veel goede antwoorden. Ik zie Carlijn, ik zie een appje van Tom. Dat allemaal voor It's Raining Men.

Yves Berendsen en twijfel niet, maar als je iets anders wilt doen in je leven, ga het dan gewoon doen. Misschien is hij tijd daarvoor. Al dus Yves Berendsen, Weather Girls hoor je ook en It's Raining Man. Misschien heeft hij ook al een beetje gelijk, hè, Yves Berendsen. Dat als je iets anders in je leven wil, ga dat gewoon doen. Met het motto, vaak ben je te bang, kun je heel veel uithalen in je leven. Ja, toch? Nielson, hoor je zo meteen met Miss Wondrol en Who Men at Work met Down Under komt eraan. Oda aan al die mannen die momenteel gewoon aan het werk zijn en alle vrouwen natuurlijk ook. Succes daarmee en Radio BNT is hier om je lekker door de middag heen te slepen. Met een 80s classic in een Zero's jasje. Doe, Day Heaven van Bryan Adams.

Dode aan iedereen die gewoon aan het werk is in de vakantieperiode. Man at Work en Down Under op Radio BNT. Nielsen, Miss Montreal en hoe hoor je ook. Richting morgen. Morgen is de donderdag. En op het Museumplein in Amsterdam vindt dan de Wedding Party XXL plaats. Zo grappig, is een van de evenementen tijdens de World Pride in Amsterdam. De organisatie verwacht 25.000 bezoekers. En stelt dat een grote, bonte en bruisende bruiloftsviering wordt voor alle vormen van liefde. Er treden nationale en internationale artiesten op. En ook kunnen mensen in de Wedding Chapel symbolisch met elkaar trouwen. Of de zegen van boven krijgen op hun relatie. Toch leuk, midden in de Pride. Radio BNT, een van de grootste zomertracks uit 2003, komt eraan. Dat zit dan ook in de titel van die track. Welke dat is, hoor je zo meteen naar David Guetta en

0: The Weeknd. Hij was te vinden in Amsterdam. Voor een aantal optredens, een paar weken terug, Can't Feel My Face hoorde je. Op Radio BNT en uit 2003 hoorde je een van de grootste zomerhits nog steeds die we hebben. Summer Jam 2003 op Radio BNT. Op de radio op deze woensdagmiddag. Zometeen op BNT een heerlijke track van een van de grootste popartiesten uit België. Maar wist je dat deze zanger al zijn grootste hit schrijft op aanwijzen van dromen? Ja, de melodie en tekst van zijn absolute doorbraakhit kreeg hij bijvoorbeeld in zijn slaap door. Toen werd hij wakker, pakte een bloknootje en schreef toen de tekst op die hij droomde. En dat werd zijn grote doorbraakhit. Beetje gekke gast, maar wel mooie muziek. Wie het is, hoor je zo meteen op Radio BNT. Nou, Will Smith en Ruben Hille is ook onderweg.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Een 49-jarige Rotterdammer verzette zich bij zijn arrestatie en wordt nu verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callensoog is een sinds gisteren vermiste persoon op het strand bij Grote Keten gevonden. Het gaat om een 39-jarige Britse vrouw. En het OM heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Sweet Freedom, Ruben Hille hoorde je en Will Smith, Man in Black op Radio BNT. Op deze woensdag, de woensdag waarop ik een track ga draaien van een man die allesbehalve een writer's block heeft. Als hij niet kan schrijven, dan gaat hij gewoon slapen, want blijkbaar komen al zijn songteksten in zijn slaap gewoon voorbij. Als hij dan wakker schrikt, dan pakt hij zijn telefoon of een bloknootje en schrijft hij de teksten op. Dat was het resultaat in Strange Entity. Het was een grote wereldhit, zijn grote doorbraak destijds. Tegenwoordig maakt hij nog steeds muziek, al slapend. Ook wel lekker, slapend rijk worden. Oscar

0: Hallo, dit is de radio en Koens was op die radio. This Girl op BNT.
1: De radio BNT Takeover.
0: En ook Enrique Iglesias, Not In Love met Kelly's kwam voorbij je woensdagmiddag. Die wordt leuker, want zometeen heb jij het voor het zeggen. Op Radio BNT hebben we de Takeover zometeen 20 minuten lang. En jij mag bepalen wat echt te horen gaat zijn op de radio. En wat mag dat dan zijn? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Dat is de vraag die je mag beantwoorden via de site radiobnt.nl. Laat het mij maar toekomen. Draai ik het zo meteen, onder andere deze van Bon Jovi. In These Arms.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Duncan Fresh. Met zometeen een nieuwe ronde takeover. Jij hebt het voor het zeggen zometeen op Radio BNT. Na Simon Webb. Dit is Coming Around Again. Somewhere.

0: Lost Frequencies, Live It All op Radio BNT. Samen met Web daarvoor en Coming Around Again. Nou, daar zijn we weer.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Met een nieuwe ronde van de Takeover. Het is je woensdagmiddag en die wordt opgeleukt met jouw favoriete verzoeken. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op Radio BNT? Die simpele vraag mag je beantwoorden via radiobnt.nl. Dus wil je iets horen op BNT? Gewoon iets leuks waar je zin in hebt. Een oude plaat, een nieuwe plaat. Echt alles is mogelijk.
2: Radio BNT.
0: Zolang je het maar even doorgeeft. Radiobnt.nl. Kwam al een verzoekje binnen van Tristan. Voor zijn moeder Doreen. Die ze samen lekker aan het werk in de volkstuin. Nou, veel plezier daarmee. Zet BNT wat harder. En voor jullie. Je hebt verzoek dat je aanvraagt natuurlijk. ABBA, SOS op BNT.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

staan ook aan bij de autosloperij van Sil, want die vraagt om deze van Bryan Adams. Can't stop this thing we started. Groetjes aan jou, Sil, en dank voor je verzoek in de Radio BNT Takeover. Marijn die vroeg dan weer om Chris Cross Amsterdam. Vanavond en ABBA SOS was dan van Tristan voor zijn moeder Dorien. Maar dat mag ook, hè, voor iemand anders iets aanvragen. Het is de Radio BNT Takeover. Elke werkdag heb jij een kans op een verzoek op BNT. 20 minuten lang in de Takeover. Dus wat kan ik nog voor je draaien? Die vraag mag je nog beantwoorden, hoor. We hebben nog zo'n 10 minuten te gaan, dus wat kan ik voor je draaien? Laat me weten, radiobnt.nl, draai ik het zo meteen voor je. Na het verzoek van Anouk, dat rijmt. Ze vraagt om deze van A-Lock, Car Keys op

samen met haar maatje Koch onderweg naar de camping. Groetjes van Floor. Tijd voor wat foute ethisch nostalgie. Nou, fout was het zeker destijds, hè? MC Michael G en DJ Swen die Holiday van Madonna gewoon onder de loep namen en dachten, hé, daar kunnen wij een rap van maken. En zo geschieden. Nederlands product werd er toen Holiday Rap, aangevraagd door Floor. Dankjewel voor je verzoek. Dit is de BNT Takeover. De laatste van vandaag komt van Anna Marie. Leuk dat je deze aanvraagt. Time flies.

0: Time flies once in a while op BNT. Radio BNT. Werd aangevraagd door Annemarie. Het was de laatste van vandaag in de Takeover. Morgen weer een nieuwe ronde rond 10:50. De radio weer 20 minuten lang van jou. En wist je dat deze DJ een tropische sound heeft, maar die heeft uitgevonden vanuit een heel ijskoud donker studentenkamertje in Noorwegen. Hij zat achter zijn piano te dromen van de zon, gooide wat probeersels op het internet en dat resulteerde erin dat hij als een van de eerste house DJ's ook mocht optreden op de Olympische Spelen. Wie het is, hoor je zo meteen op BNT naar Casey and the Sunshine Band. Give It Up hoor je zo meteen na de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Waterschappen Brabantse Delta en Drentse Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen tegen de droogte op dit moment al ingezet. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En de AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Gwen Stefani en Cool op Radio BNT. Bakermat en Rani hoorde je ook, I Love Life. Op BNT, het radiostation voor heel Limburg en Brabant. Alwaar je zometeen Shania Twain gaat horen, That Don't Impress Me Much. De middagshow is onderweg. En eerst naar Kire Gurvel Dahl. Dat klinkt als een hele tropische naam. Is het niet, het is hartstikke Noors. Het is beter bekend als Kygo. Die haalde de zomer gewoon uit zijn eigen Noorse studentenkamer en veroverde er de complete wereld mee inmiddels. Zelfs met de samenwerkingen met Avicii destijds, die ons is ontvallen. Want er lag destijds nog een track op de plank die Avicii met Kygo aan het maken was. En die heeft Kygo toen op verzoek van de familie van Avicii afgemaakt. En dat was deze track die je nu hoort op Radio BNT. Samen met zanger Sandro Cavazza is dit Forever Yours.

over de stad in Hongarije. Budapest, George Ezra, hoor je op Radio BNT. Zometeen na vieren hoor je de middagshow en mag je onderweg naar huis. BNT is onderweg met de middagshow met Roger Schepers.

0: Twente.
1: De zomer is aan. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk... Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen... Digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden... was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El-Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El-Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting... en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Ja, even fluiten dan en dan komt het allemaal goed. Staat het? Pat Bennett, Hurt Lovers of Battlefield. Het begin van de middagshow. Vrienden en vriendinnen van de radio, goedemiddag. Alvorens wij de show officieel gaan openen, gaan we toch heel even een lijntje leggen met de ANWB. Tim Schaap.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
0: Dat zeg ik.
1: Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam. Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging. Door bergingswerk is één rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Linderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wel even onze luistervrienden en vriendinnen informeren, want zo werkt dat natuurlijk. 4:05, hartelijk goedemiddag, 5 augustus 2026. Midden in de week, het is woensdag, de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En ik zei het al, we zitten alweer aan de betere kant van de week. Piet is langs geweest, hij heeft de week doormidden gezaagd. Dus het komt uiteindelijk echt allemaal goed, vrienden. Het is een dag met een aantal historische feiten waar we aandacht aan gaan besteden en jullie hulp bij nodig hebben. Dus ik zou lekker blijven luisteren. Het is vandaag sowieso de internationale dag van het verkeer. Verkeerslicht. Allereerste verkeerslicht was er op 5 augustus 1918. Het is maar even dat je het weet. Ik heb even gegraven in de geschiedenis van 5 augustus. En dan kom je dit soort dingen tegen. Is toch eigenlijk wel mooi, hè? Beetje warmer dan, of minder warm bedoel ik dan de afgelopen dagen, vrienden. 28 graden max in het zuiden van het land. Op zich is dat toch wel weer een beetje lekkerder doorkomen dan 36 graden. Klinkt ineens dan toch wel weer heel erg anders, hè? Het is de middagshow. Je kunt ons volgen via Facebook, via Instagram, via de socials. En we spelen uiteraard vanmiddag ook het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma. Dat doen we samen met de Simple Minds.
2: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Dus zet je schrap.
2: Dit is Radio.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Whenever, maar dit is de Spaanse versie. En die zingen natuurlijk iets wat minder makkelijk mee dan Whenever, Wherever. Ik moet zeggen, of je moet heel goed in het Spaans zijn. Ik zou best goed Spaans willen spreken, maar het lijkt mij heel pittig om daar een cursus in te volgen. Dus ga het ook niet doen. Shakira, Shakira draaide op Radio BNT. My Body Isn't Ready hoorde je daarvoor van Samber. Het is woensdag 5 augustus, vrienden. En we gaan het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma spelen met de Simple Minds. Ik heb twee lange uitvoeringen die ik tegenover elkaar zet. De ene is Belfast Child en de andere is Mandela Day. Welke zou je willen horen? Mandela Day of Belfast Child? Dat hoor je dan zo dadelijk na 4:30. Mandela Day. App dan Mandela naar Mandela natuurlijk en Nelson Mandela. App dan Mandela naar radiobnt.nl. Wil je Belfast Child, dan app Belfast naar radiobnt.nl. Dus wil je Belfast Child, dan app je Belfast naar radiobnt.nl. Of wil je Mandela Day, dan app je Mandela naar radiobnt.nl. Een van de twee Simple Minds platen hoor je zo dadelijk op de radio. Het is woensdag, dat zei ik al. Het is midden in de week. Het is lekker. Heel veel mensen op vakantie. Het land is volgens mij helemaal uitgestorven op dit moment. Want ja, de tweede week bouwvak die ook alweer half om is. De bouwvak is op dit moment eigenlijk een beetje op de helft, hè, moet je maar denken. En heel veel mensen die zijn dus echt met vakantie. Ik zag vanochtend een groepsmail binnenkomen. Ik zag alleen maar automatische replies van mensen die er niet zijn. Die met vakantie zijn. Ja, het is ook heel logisch allemaal natuurlijk. En er is er altijd nog de harde kern die er is en gewoon doorwerkt alsof er niets aan de hand is. 24/7 is dit je favoriete radiostation. Radio BNT in heel Limburg en Brabant en ver daarbuiten ook. Via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En je kunt ons volgen via Facebook, Instagram, dat zei ik al, via de socials. Als je op- of aanmerkingen hebt of je wil iets kwijt, iets over de radio, over de programma's, over de muziek, over de DJ's, over whatever, dan mag dat allemaal. Hè. Je mag dat zeer zeker allemaal tot ons laten komen. Want uiteindelijk maken we Radio BNT met z'n allen. We doen dat samen.
1: DJ Schepers en de BNT Middagshow. Waar muziekje
0: Radio BNT. Erik van Tijn en Jochem Fluitsma die tekenden nogal wat producties. Die hebben nogal wat liedjes geproduceerd, waaronder Hemel en Aarde voor Cilia Romley. 15 miljoen mensen van hunzelf natuurlijk. Ja. En ook maakten ze bijna alle muziek voor Rutger Kot, althans dat produceerden ze. En ja, er zijn best wel leuke liedjes van Rutger Kot. Zullen we vrolijker doen dat de jaren 90 op BNT? Dit is Vrij met mij de hele dag.

Oh, Olly Murs samen met Travis McCoy wrapped up hoorde je op Radio BNT. En daarvoor Vrij met mij van Rutja Kot. Toch maakte zij altijd leuke liedjes, Rutja Kot. Ik heb haar ooit mogen ontmoeten. Heel aardig mens ook. Vaker mogen interviewen, dat wel. Telefonisch dan, maar één keer ontmoet. Hele aardige vrouw. En vol energie ook, Rutja Kot. Maar dat hoor je ook wel op de manier hoe ze zingt. Vrienden, het is 5 augustus 2026 en de woning van Neil Armstrong wordt geveild voor $420.000. Althans, die staat te koop. Dus daar zou je theoretisch op kunnen bieden als je denkt, nou, ik wil die woning van Neil Armstrong wel hebben. Hij was ooit de allereerste man op de maan. Hij is natuurlijk al een tijd lang overleden. Maar zijn woning staat nu te koop, dus dat is interessant. Vanavond om 8:55 RTL 4 weer een nieuwe aflevering van B&B Vol Liefde. Elke maandag tot en met donderdag is dat. En we zitten er met z'n allen middenin. We zitten er een vuist diep in, zeg maar. En ja, Fred is dan toch wel een van de mensen waar het meest over gesproken wordt. Fred op Bonaire is die. En ja, Fred is gewoon bot. Hij heeft gewoon tegen iemand gezegd, tegen Monique, die te gast had. Eigenlijk zit jij in de weg. Dat is zoveel betekend als, zou je alsjeblieft je koffers willen pakken? Ja, nou ja, goed, als je dat op zo'n botte manier even tentoonspreidt, wat moet je dan nog? Wat wil je dan nog zeggen? Wat heb je dan nog te melden? Ga het vanavond checken. Ik weet niet of je het volgt. Wij wel. Wij zijn het een beetje aan het bintje voor zover mogelijk. Maar check het. B&B van Liefde, 5:00 RTL 4. Vanavond is het weer zover. En er wordt druk gestemd op Mandela Day en op Belfast Child, moet ik zeggen. En Belfast Child staat op dit moment met één stemmetje voor. Welke wil je horen in het kader van Maximaal Genieten? Het Maximaal Genieten, lekker lang luisterdilemma spelen we met de Simple Minds. Wil je Belfast Child horen of wil je Mandela Day horen? Geef mij even door wat je wil horen, ja. Nou, Belfast Child, dan heb je Belfast naar radiobnt.nl. Wil je Mandela Day, dan heb je Mandela naar radiobnt.nl. Wat we gaan horen, dat weten we binnen, nou, een minuutje of 6, 7, denk ik wel. Zo dadelijk krijgen we het nieuws, de headlines, de verkeersinfo en dan zit hij erin. Dus je mag nog even laten weten wat je wil horen. Of Belfast Child of Mandela Day. Ga ik tekenen.

0: Get up before the night is over. Technotronic. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde melodietje als Pump Up the Jam natuurlijk. Het is ook bijna dezelfde plaat. Maar goed, een lekker liedje is dat. Groot hit ook geweest in Jordan hier bij Radio BNT. Ja, wat gaat het worden met LED of Belfast Child? Je hoort iets van de Simple Minds in ieder geval zo dadelijk. Dat kan niet lang meer duren. Dus je hebt nog een minuutje, denk ik. Anderhalve minuut om even te appen. Wil je Belfast Child, dan heb je Belfast naar radiobnt.nl. Wil je Mandela Day, dan heb je Mandela naar radiobnt.nl. Een van de twee hoor je zo dadelijk op de radio. Dus blijf lekker hier. Ga je zo dadelijk overigens horen naar de headlines van het nieuws. En de laatste informatie rondom het weer.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. En de progressieve democraat Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen met bijna 49% van de stemmen. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Simple Minds, en het is geworden Mandela Day.

En zo hoor je hem helemaal, Mandela Day van de Simple Minds. En er kwam één stemmetje meer voor Mandela Day binnen. En hier stond Belfast Child voor. Maar Mandela Day heeft het uiteindelijk gewonnen. Nou, is op zich wel mooi. Want het is ook wel een historisch feit. Op vandaag, 5 augustus 1962, werd Nelson Mandela gearresteerd. Hij was tegen de apartheid en dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij heeft 27 jaar vastgezeten, kwam op 11 februari 1990 vrij, verliet aan de arm van zijn vrouw Winnie Mandela de gevangenis. En dat was een keerpunt in de apartheid in Afrika, Zuid-Afrika. Nelson Mandela, historisch feitje en dat leuk om dat te verbinden aan een plaat. Dat is toch altijd goed, hè? Dankjewel voor het appen naar radio.bnt.nl. Deze plaat vind je ook in de Maximaal Genieten playlist op Spotify. En daarvoor verwijs ik je naar radio.bnt.nl/Maximaal Genieten. En daar kun je die lijst dan gewoon vinden. Liedjes die van zichzelf al lang zijn. En er staan leuke 12 inches tussen ook. Dus wellicht kan je dat inspireren. Komende vrijdag doen we er altijd twee. Hè? Grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. Eentje om 5:30, eentje om 5:30. Dus als je een leuk idee hebt, dan kom maar door en laat van je horen. Dit is Radio BNT. Had je nog niet helemaal in de gaten? Vandaag is er namelijk nog een leuk historisch feitje. En daar gaan we dan de volgende vraag weer over aan je stellen. Op 5 augustus 1966 kwam het album Revolver van de Beatles uit in het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurde daar. Het is een van de meest invloedrijke albums. In ieder geval het meest invloedrijke album van de Beatles. John Paul, George en Ringo, de vier, de Fab Four uit Liverpool. En even voor de wat ouderen onder ons, die luisteren naar Radio BNT. Wat mag ik straks voor je opzetten uit dat album Revolver van de Beatles? Geef maar eens door welke track je zou willen horen. Bijvoorbeeld staat er Yellow Submarine op Eleanor Rigby. Nou goed, dat vind je allemaal terug op het album Revolver van de Beatles. Als je nou denkt van, hey, ik heb wel een leuk idee. Kom maar door, laat het mij even weten via radiobnt.nl. En dan is hij straks uiteraard op de radio. Zo simpel is dat. Een kind kan de was doen, wij ook, dus wachten we er even mee.

Miles on it, Marshmallow en Kane Brown op Radio BNT. Drive Safe draaiden we ook nog. Die was van Niall Horan en Miles Smith natuurlijk. Die deden dat samen. Daartussenin hoorde je Pokerface van Lady Gaga. Dat die niet op de World Pride was afgelopen zaterdag in Nederland. Madonna wel, samen met Kylie Minogue trouwens. En komende vrijdag komt er een single uit van Madonna samen met Kylie Minogue. Dus dan kunnen we op wachten. Komende vrijdag is er uiteraard New Music Friday. Komt er veel nieuwe muziek uit. En ook in de zomer, tijdens de komkommertijd zeg maar, komt er toch wel nieuwe muziek uit. Dus we gaan het allemaal horen. Misschien dat ik je zelfs een stukje van kan laten horen. Het is de BNT Middagshow, vrienden. Als je de radio net aanzet, goedemiddag. Welkom bij Radio BNT. Als je ons gevonden hebt, laat ons nooit meer los en wees ambassadeur. Als je vanavond vrienden ziet, familie of whatever, heb het even over Radio BNT. Zeg even wie we zijn, waar we te bereiken zijn. In heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En weet dat we gewoon alles voor je doen. Het zijn de hits en classics die je hoort hier 24/7. En straks na 6 uur dan is er geen gesproken woord. Dan hoor je gewoon gezellig lekker de avond van BNT. Morgenochtend wekt Erik Kreutzer je om 7 uur in de ochtendshow op BNT. Tussen 10 en 4 is er dan de BNT werkdag met Tim van der Weerden tussen 10 en 1. En Duncan Frus tussen 1 en 4. En om 4 uur morgenmiddag is er weer een nieuwe middagshow. En dan spreken wij elkander. Ik heb een oproepje gedaan, want vandaag op 5 augustus 1966 kwam in het Verenigd Koninkrijk het album Revolver van de Beatles uit. En dat is een invloedrijk album geworden eigenlijk van de Beatles. En ik vraag je, wat wil je horen van dat album? Yellow Submarine staat erop, Eleanor Rigby, Taxman staat erop. Er staat veel meer op. Voor de oudere jongeren die luisteren, die denken van de Beatles, leuk om even iets van de Beatles te horen op BNT. Nou, heb je een leuk idee welke van Revolver je zou willen horen? Kom maar door, stuur hem naar Radio.

Het is de band die Justin Timberlake groot gemaakt heeft. De boyband uit de jaren 90 en Sing I Want You Back was de allereerste single ooit. 7 voor 5, vrienden, het immens fijne radiofeuilleton. De BNT Middagshow bestaat uit 2 episoden. Episode 2 zo dadelijk na 5 uur. En ik begeef mij toch weer een klein beetje in de branding. Gewoon omdat ik dat lekker vind. Wat gaan we doen in dat tweede uur? Nou, in ieder geval hebben we het heel eventjes over de podcast. De podcast en we horen een track van de Beatles uit het album Revolver. Maar welke track dat wordt, dat bepaal jij. Wat wil je horen uit het album Revolver van de Beatles? RadioBNT.nl, dat mag je gebruiken. En dan zie je daar de mogelijkheid. Stuur een appje. Nou, doe dat dan. Dan komt het allemaal tot ons. En dan komt het allemaal goed. Straks allemaal na 5 in deel 2 van de middagshow. Maroon 5 en Mick Jagger, zou je dan zeggen? Nee, het is Maroon 5 en Christina Aguilera. En zij heeft dan wel de moves van Mick Jagger. Dat zal het zijn. En je hoort er ook een klein beetje zingen in dit liedje trouwens. Moves like Jagger.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Sint-Oederode is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging, ook door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Twee van de middagshow van vandaag, 5 augustus 2026. Hartelijk goedemiddag. Welkom bij Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En we stonden even face-to-face met Pete Townshend, een van de leden van The Who. In 1985 bracht hij zijn soloalbum White City uit, waar dit de enige hit eigenlijk van is. En we staan ook face-to-face, en ik vind het leuk, met Helene de Geest. Want er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Ze zit bij de ANWB in Den Haag en praat je bij over de actuele verkeersinformatie. En situatie natuurlijk op de weg. En dat hoor je straks allemaal weer zo rond 5:30. Ach vrienden, heerlijk. Zo midden in de week aan de betere kant van de week. Piet Sagemans is langs geweest. Dus onderweg alweer naar een weekend. Wat er over een dag of twee aan gaat zitten komen. En een mooi historisch muziekfeitje vandaag. Op 5 augustus 1966 kwam het invloedrijke album Revolver van de Beatles uit. Ik ga daar straks een track van draaien. Alleen aan jou de vraag, wat wil je dan graag horen uit die uit dat album Revolver van de Beatles. Check het maar eens even. Misschien heb je het gewoon helemaal vers in je kopje zitten. Ben je een fan? En denk je bij jezelf, nou, ik weet wel wat ik wil horen. Nou, laat mij dat even weten via radiobnt.nl. Dan hoor je hem zo dadelijk op de radio. Een track uit het album Revolver van de Beatles. Taxman, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, dat staat er allemaal op. Dus jij gaat bepalen wat we daar uit gaan draaien. Dat hoor ik dan heel graag straks van je. Ben je een van de vroegeters? Dan hoop ik dat je aan tafel zit en wens ik je smakelijk eten.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Get on my soul.
1: Dit is Radio BNT.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Marcel van Bruno Mars. Vrienden, wat een plaat blijft dat. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het een van de beste platen van 2026. Het album althans van Bruno Mars. Check het maar eens even als je de kans krijgt. Het is de middagshow op Radio BNT, 5 augustus. En het is ook alweer een paar dagen naar het Solar Festival. Ook alweer een paar dagen naar Koningspop. Was in Elslo afgelopen zaterdag. En langzamerhand gaat zo alles wel weer een beetje voorbij. Het is ook vakantie in de Formule 1. De laatste keer gaan we het in Zandvoort eind deze maand meemaken overigens. En dan is ook dat in Nederland voorbij. Is jammer. Men is bezig om te kijken of er andere circuits mogelijk zijn. Bijvoorbeeld het circuit van de TT in Assen. Maar dat gaat het waarschijnlijk ook niet worden. Dus ja, het zou leuk zijn natuurlijk als we de Formule 1 een beetje in Nederland kunnen houden. Maar goed, dat is volgens ons nog niet helemaal bekend. De bosbranden, dat is natuurlijk ook een heftig iets. Hoewel de temperaturen een beetje gedaald zijn naar max 28 graden in het zuiden van Nederland. Zijn ze daar met man en macht natuurlijk nog bezig. En je hoorde ook daar straks in het nieuws al. De watervoorziening in Brabant. Men heeft al het mogelijke gedaan en is daar op dit moment nog mee bezig. Om te kijken om alle mogelijkheden die nodig zijn om een beetje het de schaarste tegen te gaan, die worden gebruikt. Dus met mannenmacht is men bezig. En dan denk je vaak van het is zomer, het is komkommertijd. Het hele land is weg, iedereen is op vakantie. Nou, er zijn een hele hoop mensen die gewoon door moeten ploeteren. En nou hebben wij gewoon leuk werk wat we doen zijn. Maar ik kan me ook indenken dat het af en toe stressbestendig is. Dat je stressbestendig moet zijn. En stressige situaties zijn waar je in moet begeven. Dus sterk daar de ieder die dat op dit moment meemaakt. Laten we dat via de radio ook proberen een klein beetje uit te stralen. Want daar zijn we natuurlijk ook voor. Hè? Om mensen een klein beetje een misschien wel muzikaal hart onder de riem te steken. Het is de BNT Middagshow. Midden in de week op de woensdag. En wat gaan we draaien uit het album Revolver van de Beatles. 5 augustus 1966 kwam het in het Verenigd Koninkrijk uit. Het meest invloedrijke album van de Beatles, Revolver. En wat wil je daarvan horen? Er staan een aantal hits op natuurlijk. Taxman staat erop. Eleanor Rigby staat erop. Yellow Submarine staat erop. Nou, dat zijn eigenlijk best wel een paar klappers. Dus laat me weten wat je van dat album graag zou willen horen. En dan laten we dat dan doen via radiobnt.nl.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
2: Radio BNT.
1: Jouw zomer.
2: Mooi.

0: een beetje verkouden, hè, die Bono, hoor je dat? Martin Garrix en U2 Fireflies. Wat een lekker liedje is dat. Seven Wonders, Fleetwood Mac. En als eerste in de rij van drie hoorde je Zed met The Middle. De klok zegt dat het 2 minuten over 5:30 is. En ik zeg smakelijk eten tegen je. Zo dadelijk hoor je Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. En dat hoor je allemaal na de headlines van het nieuws. Het weer en natuurlijk hoor je van Helene de Geest, die bij de ANWB zit in Den Haag, wat de actuele verkeerssituatie is op Slanswegen. Dat allemaal nu op de radio. Dit is de BNT Middagshow. Als je de radio net aanzet, goedemiddag.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. In Venray is de brand inmiddels onder controle. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald na de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. En de Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Sint-Oederode is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging, ook door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jason Derulo hoorde je brieven op Radio BNT. Blijven ademen, vrienden. Dat is het allerbelangrijkste wat je moet doen eigenlijk. Do You Think I'm Sexy? Rod Stewart, raden we ervoor. Het is de BNT Middagshow op Radio BNT. En wat leuk is, we hadden het over verjaardagen gehad de hele week al. Ken je iemand of ben je iemand die jarig is? Dat heb ik een paar keer al geroepen. We hebben dinsdag iemand gefeliciteerd. Dat hebben we kunnen doen, helaas dan... Nee, maandag was dat, hè? Maandag, ja. Zonder Hermanie. Dat is vervelend. Gisteren waren er ook twee mensen jarig. Esther Meuter en Miranda Ferwerda, die hun verjaardag vierden. Vanuit gefeliciteerd ook. Dat hebben we gisteren ook even niet gedaan. Wat slecht allemaal. Ik heb er vandaag wel eentje, een jarige. En zo dadelijk gaan we dat dan even doen met orkest. Dus blijf hier.

0: Kensington and Streets. Wat een plaat is dat nog steeds, zeg vrienden. Heerlijk. En ik draaide hem uit de LP. Gewoon van LP, even van vinyl, omdat het kan. Lekker om te horen. LSDJ ervoor, Back in My Life. Dit is de BNT Middagshow. Nog een minuutje of 10, het is 6:11. En we gaan even iemand feliciteren. We gaan een vraag van luisteraars oplossen. En nog even iets vertellen over de podcast. Nou, dat moet allemaal in één item. Dat kan allemaal in één item, want we kunnen namelijk twee dingen met elkaar combineren. Ik ga je zo dadelijk uitleggen waarom. Dus blijf lekker even hier. De middagshow tot 6:00. En daarna ga je genieten van de avond van BNT.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast staan er 110 online. 111 en 112 zijn klaar, dus die komen eraan. Ik hoor je denken, ja, het zou mij een worst wezen. Als je op vakantie gaat of lekker op vakantie bent, is het misschien leuk om te luisteren naar een goed gesprek. Lekker op je bedje misschien, op je strandbedje of op je hotelkamer. Gewoon oortjes in en de podcast volgen. Via de socials. Als je dat doet, krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Dan maken we er een sociaal sneeuwbaleffect van. Sneeuwbaleffect van, dat wil ik zeggen. Die podcast gaan we gewoon lekker ver verspreiden. En dan ga je mee helpen. Tenminste, als je het leuk vindt. Even volgen en dan delen met je socials. Dan komt het allemaal vanzelf goed. Ja, nou, daar gaat hij dan. Ik moet even iemand feliciteren. Dat is Marcel Kebek, die vandaag 62 wordt. Gefeliciteerd Marcel van Loekie en van Bo. En van kleine Leo krijg jij de felicitaties. En maak er in ieder geval een mooie dag van. En we gaan jou natuurlijk niet zomaar naar huis sturen. We doen dat onder leiding van met Hermanine Rabel samen. En een liedje waar we je blij mee kunnen maken is een liedje wat ook is aangevraagd als het gaat om een historisch feitje. Op 5 augustus 1966 kwam in het Verenigd Koninkrijk het meest invloedrijke album van de Beatles uit, namelijk Revolver. Op dat album staan natuurlijk een aantal tracks en ik heb de vraag gesteld aan jou, wat zou je graag willen horen van dat album Revolver van de Beatles? Nou, via radiobnt.nl kwamen er een aantal binnen. En dat was Yellow Submarine, een keer of 2, 3, maar 5 keer, en dus de meeste, ga ik ook opdragen aan jou, Marcel. Dat wordt Eleanor Rigby. Maar eerst ga ik jou feliciteren met Hermanine Miserabel. MUZIEK

Ja, dat was ik ook een beetje aan het doen, een sleeping. Het liedje was er snel afgelopen. De Beatles, Eleanor Rigby, hoorde je uit Revolver. En dat is het album dat vandaag dus uitkwam op 5 augustus 1966. Dit was de middagshow, vrienden. Dank voor het luisteren. Ik wens je veel plezier met de avond van BNT. Morgen even de vieren spreken we elkaar voor een nieuwe middagshow. Morgenochtend Erik Kreutzer om 7 uur in de wakkerste ochtendshow van Nederland. De ochtendshow op Radio BNT. Klein stukje nog van deze uit de jaren 90. Joshua Caddison en Jesse.

0: Tee.
1: De zomer is aan. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Vannacht heeft de politie 2 minderjarige verdachten opgepakt. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. In Venray is de brand inmiddels onder controle. En de drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Een 25-jarige Mexicaanse influencer is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. En er zijn twee minderjarige verdachten opgepakt vannacht nadat eerder deze week explosies waren afgegaan bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. A Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Baboe, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren, in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
4: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Kompaskum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
6: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
6: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.